0: De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

now and then, and you don't know what to do.

0: Oh, baba, do do do do do do do do do do do do do do do.
1: De lekkerste muziek en het laatste nieuws. Gouwestad Radio.

Okay, bye.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
1: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
2: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
0: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Rory Gallagher wordt op 2 maart 1948 geboren in Ballyshannon, Ierland. Hij begint zijn muzikale carrière begin jaren 60 als gitarist in de Fontana Showband. En medio jaren 60 speelt hij in de Impact Sound Showband. In 1966 formeert hij Taste. In 1969 brengt dit power trio hun debuutalbum Taste uit. In 1971, als Taste wordt ontbonden, formeert Gallagher een nieuwe band. De ster van hem begint te stralen. En in 1972 en 1974 wordt hij door het Britse muziekblad Melody Maker uitgeroepen tot beste bluesgitarist ter wereld. Gallagher had veel succes met zijn lijfoptredens. Hij schuwde met zijn houthakkershemden en zijn afgerachte Fender Stratocaster alle vormen van glamour en deed ook nooit een poging een hit te maken. Tijdens een concert in januari 1995 in Nighttown in Rotterdam bleek Gallagher zo ernstig ziek dat hij voortijdig moest worden concert voortijdig moest worden afgebroken. De zanger werd opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en later overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Daar onderging hij in april 1995 een succesvolle levertransplantatie. Overleed echter 2 maanden later aan een longontsteking. Hij ligt begraven in Cork. Rory Gallagher is vandaag ons zondagskind.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Ja, we begonnen dit programma Zondagskind met Roddy Kerrer met het nummer What's Going On, een nummer van On The Boards. Dat was het tweede album van Taste uit 1970. In datzelfde jaar, eind 1970, houdt Taste op te bestaan en start Roddy Gallagher een solo-carrière. In 1971 verschijnt zijn eerste soloalbum getiteld Roddy Gallagher. En van dit album draaien we nu Just The Smile.

Rody Gallagher begint vanaf 1973 echt succesvol te worden. Zijn begeleidingsband bestaat dan uit drummer Roddy Ed, bassist Jerry McAvoy en pianist Lou Martin. En een van mijn favoriete songs van Rody Gallagher is Daughter of the Everglades van zijn album Blueprint uit 1973. Well,

Daughter of the Everglades met een geweldige pianist Lou Martin. Ja, Roddy Gallagher met zijn drie begeleiders. Trouwens, daar leeft er nog maar eentje van, kan je nagaan. Alleen Jerry McAvoy is nog onder ons. 1973, ik heb ze in de Voorburg in de Vliegermolen zien optreden in deze samenstelling. Geweldig was dat. Afijn, de herinneringen blijven. 1973 verschijnen zelfs twee albums van Roddy Gallagher. Naast dit album Blueprint is dat Tattoo. En van dit album draai ik nu Tattooed Lady.

Walk on Hot Coals van het album Tattoo. En dat is ook een nummer dat hij heel veel speelde tijdens zijn liveconcerten. Net als Walk on Hot Coals, ook zo'n nummer van dat geweldige album. In 1976 komt het 8e album van Rory Gallagher op de markt. En van dit album, getiteld Calling Cards, nu het nummer Moonchild. MUZIEK

Moonchild van het album Calling Card uit 1976. Op het album Photofinish uit 1979 zijn drummer Roddy Ed en pianist Lou Martin niet meer van de partij en is Rory Gallagher Band een trio geworden. Hij wordt hier begeleid nog wel door Jerry McAvoy, die hem altijd trouw is gebleven, en de nieuwe drummer is Ted McKenna. Van dit album het nummer Bad Penny.

Bad Penny van het album, even kijken, Fotofinish uit 1979. Ja, en we zijn inmiddels in de jaren 80 aangekomen. In 1987 komt het 13e album van Roddy Gallagher uit. Er is nog steeds sprake van een trio, alleen een nieuwe drummer op dit moment, Brendan O'Neill. Bassist is nog steeds Jerry McAvoy. En het album dat in 87 uitkomt heet Defender. En een verrassing, want good old Lou Martin, u weet wel de pianist, die is even teruggekomen en hij speelt piano op een nummer. 7 Days.

prachtige akoestische blues Seven Days van het album Defender 1987. In 1999 komt postuum het dubbel om de BBC Sessions uit. En daar staan live opnames op en ook studiosessies uit de periode 1971-1986. Ik draai een live opname, een compositie van Willie Hammond. En dat nummer is getiteld The Garbage Man.

Roddy Gallagher was een gitarist van vele stijlen. Akoestisch heeft u al gehoord, hij was die geweldig. Nou, dit is nogmaals te horen op het nummer of het album Wheels Within Wheels. Dat werd ook postuum, want hij was in 1995 overleden, in 2003 uitgebracht. En hij was een fan van de Spaanse flamenco gitarist Juan Martín. En die is naast Roddy Gallagher ook te horen op Flight to Paradise.

Rory Gallagher en Juan Martin Flight to Paradise van het album Wheels Within Wheels. En ik draai nog een nummer van dit album, want er spelen meer gasten op mee. Zoals bijvoorbeeld de Dubliners in het nummer Barley and Grape Rack.

Body in the Grey Break van Rory Gallagher en de Dubliners. En de whisky zal ongetwijfeld gevloeid hebben. In 2019 was het 50 jaar geleden dat de eerste plaat van Rory Gallagher verscheen. Het album Taste van Taste. En ter ere van dat jubileum werd een driedubbel album uitgebracht met zeldzame en nooit eerder uitgebrachte opnames uit de periode 1971-1994. En op dit album staat ook een nummer uit 1973 van Jerry Lee Lewis, waarop Rory Gallagher gitaar speelt. Een nummer van de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

Jerry Lee Lewis en Rory Gallagher met Satisfaction 1973. Ja, en zo zijn we weer aan het eind van een uurtje Rory Gallagher gekomen. Het was lastig om te kiezen uit het immense oeuvre van hem, die live toch op zijn best was. En we besluiten dus ook met een stukje live-opname uit de BBC Sessions. En met dit nummer, What in the World, gaan we eruit. Ik dank Arjan Doelman voor de techniek, u voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
1: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
0: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
2: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
0: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 10 minuten extra. En 207 Bergambacht Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haastrecht en de N457 4 kilometer file. Door een ongeluk is de N434 Wassenaar Zoeterwoude dicht bij Knoopend Hoogvliet 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerk in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En deze keer is onze gast in de studio een van de predikanten van de Protestantse Kerken Gouda, Renate Japinga. Welkom, Renate.
2: Bedankt.
0: Ja, want we zijn natuurlijk heel benieuwd in dit programma hoe het is om predikant of dominee in Gouda te zijn. En willen ook graag met haar een beetje de diepte in, want ze weet heel veel van feministische theologie. Wat houdt dat precies in en wat kunnen we daar vandaag de dag van leren? En we hebben haar juist nu uitgenodigd, omdat binnenkort ze voorgaat tijdens de Vredesweek in een bijzondere ecumenische viering. Dat is een dienst waarin verschillende christelijke stromingen samenkomen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat betekent het om juist in de Vredesweek samen stil te staan bij vrede? Genoeg om over te praten dus.
1: Ja, en gelet op deze onderwerpen kozen we als thema voor deze uitzending verbinding. Verbinding is belangrijk om tot vrede te komen. Verbinding is belangrijk bij ecumenen. En ook feministische theologie leidt tot verbinding door het doorbreken van machtsverhoudingen. Dus we hebben ook een gedicht over verbinding. En natuurlijk een column van Paul Abels.
0: Ah, dat is mooi. Komt hij weer naar de studio?
1: Jazeker, we horen hem straks vast aanbellen.
0: Dat is mooi. Nou, ik ben benieuwd welke link hij met het thema van deze uitzending legt. Blijf dus luisteren. Maar we beginnen met muziek. We trappen af met Coldplay, Fix You. De boodschap van dit lied is ook een boodschap van verbinding. De zanger is en blijft bij iemand die zeer verdrietig is en zegt, of beter gezegd zingt, ik kan je pijn niet oplossen, maar ik laat je er niet alleen mee. Heel bekend nummer, bijna een soort gospel. Het heeft ook al eens geklonken bij Gouda bij Kaarslicht op de markt. Fix You van Coldplay. Try.

0: Dat was Coldplay. In de studio Renate Japen. Japenga, ja, ze heeft het net nog goed uitgelegd, maar het is de klemtoon op de A. Welkom. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd, stel je voor en wat is je link met Gouda?
1: Ja, mijn naam is dus Renate en ik ben predikant in Gouda. Sinds 2,5 jaar ongeveer. En ik woon vlakbij Gouda, dus dat was altijd wel mijn uitvalsbasis voor winkels en als je iets nodig had, zeg maar. En ik heb een van mijn stages heb ik gedaan in Gouda. En daarna kwam ik dus de vacature tegen van de ontmoetingskerk.
0: En, daar had je ook stage gelopen?
1: Nee, in de Westerkerk heb ik stage gelopen. Ja. En, maar daar voelde ik me gelijk helemaal door aangetrokken.
2: Ja.
1: dus zo ben ik daar ook terecht gekomen.
2: Ja. Mooi.
1: Ja.
2: En ze hadden zelfs op je gewacht, toch? Tot je klaar was?
1: Ja, dat klopt. Even denken hoe dat zat. In de zomer, 3 jaar geleden is dat dus alweer. Toen was mijn studie nog niet helemaal klaar. En mijn man was toen heel erg ziek. Ik zou eigenlijk afstuderen in de zomer. En dan kon ik daarna meteen mooi door. Is dus niet gelukt. Dus ik ben uiteindelijk in november afgestudeerd. En daar hebben ze op gewacht. En in maart ben ik bevestigd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ze hebben veel geduld gehad.
2: Ja, ze wilden je heel graag hebben.
0: En nog steeds tot ieders vreugde. Zover, voor zover je weet.
1: Voor zover ik weet wel. In ieder geval tot mijn vreugde.
0: Mooi, dus, ja, leuk. Ja, want je bent begonnen als docent godsdienst.
1: Ja.
0: En op de duur dacht je, ik wil predikant worden. Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, de weg was eigenlijk nog langer. Ik ben begonnen met de PABO. Na de middelbare school dacht ik, ja, ik wil juf worden. En toen bleek eigenlijk ook al snel dat ik dat niet wilde. ik heb wel eens over nagedacht. Hoe zit het nou dat ik per se juf wilde worden? Maar ik denk ook dat als je in een context opgroeit waar je niet heel veel voorbeelden hebt van wat je kan worden als vrouw. Dan wil je dus worden wat een beetje de geëikte voorbeelden zijn.
2: Wat bekend is.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en ik dacht, nou, de zorg, dat is volgens mij niet iets voor mij. Onderwijs, dat trekt me wel. Dus met die studie ben ik gestopt. En theologie had eigenlijk altijd al mijn hart. Op de middelbare school, toen was het enige vak waar ik goede cijfers voor haalde, was godsdienst. Ze hadden eigenlijk al iets moeten zeggen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik theologie studeren. En onderwijs was voor mij nog steeds logisch op een of andere manier. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het onderwijs in. En de studie vond ik echt heel erg leuk. In Ede heb ik die gedaan. Ik heb 3 jaar lesgegeven. Maar ik dacht ook, kon ook niet helemaal mijn draai vinden. Ik vond het heel lastig dat je, als je, ja, je moet ook wel een beetje jongeren opvoeden als je docent bent, zeg maar. Ik hou daar niet van. Toen was mijn studie nog niet klaar. En ik was wel 3 jaar docent. En dan kan je dus niet weer verlengd. Je contract wordt dan niet verlengd.
2: Je nog niet klaar bent.
1: Ja, precies. Ik dacht, nou, wat nu? En toen dan in de kerk met jongeren, ook leuk. En toen ben ik jeugdwerker geworden. Het was Amy net geboren. En daar zag ik dat je als vrouw ook predikant kan worden. En toen herkende ik ineens eigenlijk die roeping bij mezelf.
2: Ja, want waar ben je opgegroeid? In welke plaats?
1: Grotendeels in Ridderkerk. Ja, ik ben vrij vaak verhuisd, maar grotendeels in Ridderkerk. En ik ben opgegroeid in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
2: Daar hadden ze toen nog geen vrouwen. Nu wel.
1: Ja, nu wel. Inmiddels wel. Ja, zeker. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik ben op een gegeven moment dus lid geworden van de PKN. En toen vrij snel daarna ook begonnen aan de pre-master. Dat was in 2016. Ja. En de pre-master heb ik best wel een tijdje over gedaan met alles wat thuis was. En in 2019 begonnen aan de master.
0: Ja. En toen, daarna was je officieel predikant.
1: Ja, ik heb 4 jaar over de master gedaan. Ik heb eerst in deeltijd gedaan en daarna overgegaan naar voltijd. En toen was ik predikant.
2: Ja. Nou ja, en toen gelijk hier dus.
1: Ja, precies. Ja, ik had ook echt heel veel zin om te beginnen. Om aan de slag te gaan. En dat merkte ik wel. In die stages dacht ik, ik wil gewoon gaan doen inmiddels.
2: Ja. Ja, past dus echt bij je.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En wat vind je het mooiste van predikant zijn? Of misschien heb je juist iets wat je het moeilijkste, het lastigste vindt?
1: Nou, om te beginnen met het mooiste. Ik hou heel erg van de verhalen van mensen. Dus de verhalen die mensen met mij willen delen. En het feit dat je dus ook al heel snel heel diep kan gaan. En het vertrouwen dat mensen in je hebben. Dus je dingen toevertrouwen. Dat vind ik heel erg mooi.
0: Dus pastoraat, dat heeft... Is dat dan zo?
1: Ja, zeker.
0: Dat heeft dan vooral je hart? Of preken maken ook?
1: Ook, ja, evenveel. Ja, ik moest voor mentoraat wel eens iets opschrijven over wat vind je nou echt leuk en wat doe je. En toen dacht ik, nou, 95% van wat ik doe, heeft eigenlijk mijn hart in het werk.
0: Zo, ja. Dat is wel een mooie score.
1: Ja, ik geniet er heel erg van. En wat ik het lastige vind, zijn meer de organisatorische klusjes, zeg maar. Of waar het heel praktisch wordt of zo, daar ben ik echt beduidend minder goed in.
2: Ja, en zeker in het begin, denk ik, dat moet je toch ook in de vingers krijgen.
1: Ja, dat klopt.
2: Dus wie weet wordt het wel 98%. Ja, fijn precies. Hoor. Ja.
0: Maar het lijkt mij als predikant, je moet ook wel bijna permanent beschikbaar zijn. Of is dat dan een soort, is daar een regeling voor of zo?
1: Nee, in principe wel. Ik hou mijn telefoon dus ook wel echt in de gaten. Maar niet als ik ga slapen of zo. Okay. Dan. Maar dat komt ook omdat ik heb gemerkt dat ik eigenlijk niet word gebeld in de nacht. Ja. En de meeste dingen gaan tegenwoordig toch via mail of app, WhatsApp. Ja. Dus dat scheelt ook. Maar als je echt weg bent, dan regel je waarneming. Ja. Dus
0: maar heb je nog een dag in de week? Want op zondag moet je dus werken. Ja. Heb je dan een andere dag in de week die je dan vrij houdt? Ja, probeer het vrij te houden?
1: Ik probeer de vrijdag vrij te houden. Ja. Dus ja.
0: Probeer.
1: Ja. Het is ook een mooi streven altijd.
2: Lukt dus niet altijd.
1: Nee, het lukt niet altijd. Maar dat komt ook wel. Het werk is ook heel flexibel. En soms komen er toch ook wel weer privéafspraken tussendoor of zo. En het voordeel van het werk is ook wel dat je die dan dus gewoon kan plannen.
2: Ja, en daar hoef je niet bezwaard over te voelen.
1: Nee, precies. Ja. En het nadeel is dus dat het heel lastig is om echt een vaste structuur in je week te hebben. Ja, met die vrije dag.
2: Ja.
0: We konden er net al aan dat we de diepte in gingen, zeg maar. Feministische theologie, daar heb jij in verdiept.
1: Ja.
0: Daar weet je veel van. Dat klinkt ingewikkeld niet, maar kan je er iets meer over vertellen? En wat jij daar voor waarde aan ziet en wat wij er ook aan zouden kunnen hebben?
2: En wat houdt het eigenlijk in? Ja. Want dat weten we natuurlijk ook niet.
1: Alle grote vragen dus gelijk, oké.
0: Okay. Je hebt 3 minuten.
1: Ja. feministische theologie heeft de wortels in de bevrijdingstheologie. En dat gaat er eigenlijk om dat de boodschap van de Bijbel en de boodschap van God is dat ieder mens vrij zou moeten kunnen leven. Niet onderdrukt, niet geknecht. Niet klein gemaakt. En feministische theologie, daar voel ik me erg door aangetrokken. Ik ben zelf ook die weg gegaan van, wat is nou mijn plek in de kerk? Ik bedoel, als je als vrouw geen predikant mag worden, dan zegt dat wat.
2: Ja.
1: Dus in het begin heb ik ook vooral hele scherpe feministische theologie gelezen. Zoals Mary Daly, die echt heel scherp schrijft over God de Vader, zeg maar, bijvoorbeeld. En wat dat dan voor implicaties heeft voor godsbeelden en geloof. Dus dat was een beetje mijn boze periode. Toen ik me en daarna dan lees je verder en lees je meer. En ontdekte ik ook snel, het gaat dus heel erg over wie heeft de macht. Feministische theologie stelt altijd de vraag naar wie wordt er niet gehoord. Wie heeft hier de macht? En hoe zorgen we ervoor dat de macht gelijk wordt verdeeld. Maar ook dat dus iedereen gehoord wordt, dat iedereen een plek aan die tafel heeft. Voor mij gaat het ook nog wel een stap verder. Want feministische theologie op zich is vrij wit, westers en academisch.
2: Ja.
1: Voor mij, ik vind het heel belangrijk dat alle vrouwen worden gehoord. Niet alleen de witte vrouwen die hoog opgeleid zijn.
2: Ja.
1: Dus womanistische theologie heb je dan. Heb je dus weer daarbinnen ook weer verschillende stromingen van theologie die de stemmen van vrouwen laten horen. Maar inmiddels ben ik daar dus ook alweer een stap. Ben ik dat dus ook weer breder gaan zien en trekken. Dus queer theologie vind ik ook heel belangrijk. Voor mij is de basis van mijn geloof dat ieder mens gelijk is voor God.
0: Ja.
1: En zodra dat iets in de weg staat of mensen worden klein gemaakt of onderdrukt, dan denk ik, dit kan niet Gods boodschap zijn.
2: Ja.
1: Dus hier moeten wij het mee. Daar zijn we ook met elkaar verantwoordelijk voor.
2: Ja, ja, mooi, ja.
3: En wat is bevrijdingstheologie? Feministische theologie is eigenlijk een variant op bevrijdingstheologie. Ja. Want wij hebben ons in jou verdiept natuurlijk. En je schrijft ook ergens, voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing.
1: Ja.
3: Herken je die uitspraak? Ja. Oh, echt gelukkig. Nou, het is een hele mooie uitspraak, maar wat betekent dan die bevrijding voor jou in dagelijks leven? Kan je daar iets over zeggen?
1: Voor mij persoonlijk bedoel je? Ja. Of voor mijn
3: of
1: theologie?
3: Voor jou, ja, alles.
1: Voor mij persoonlijk betekent het dat ik altijd probeer oog te houden voor de mensen in de wereld en om me heen die kwetsbaar zijn. Ik denk dat ieder mens kwetsbaar is. Ieder mens heeft zijn eigen kwetsbaarheid. Maar sommige mensen zitten in sociale posities die hen nog kwetsbaarder maakt. En dat zijn de dingen waar ik dus oog voor wil hebben. Dus oog voor, ook voor het lijden van mensen. En dat is voor mij staat God aan die kant. Maar, dus
3: ja.
1: God staat niet aan de kant van de machtigen die het allemaal voor het zeggen hebben. Maar God zit juist daar waar het moeilijk is.
2: Ja, en we praten er straks verder over. Je hebt ook twee nummers uitgekozen. De een is Pieta van Clean Pete. En waarom heb je die gekozen?
1: Ja, dat is een nummer dat al een tijdje met mij meegaat. Ik vind het een heel intrigerend nummer. Clean Pete, dat zijn twee zussen, heel muzikaal. Ze zijn niet per se persoonlijk gelovig, maar ze hebben hele mooie, warme herinneringen aan het geloof van hun oma. Dat heb ik wel eens gelezen, want ze hebben twee kerstalbums gemaakt, waarbij ze dus hele traditionele kerstliederen opnieuw zingen of hebben hertaald of een eigen interpretatie. Dus ik was heel erg benieuwd naar wat, als je dat zo zingt, wat betekent dat dan voor je? En Pieta staat dus op een kerstalbum, terwijl Pieta is eigenlijk het beeld van de gestorven Jezus in de armen van Maria,
2: ja.
1: De volwassen Jezus. En als je die tekst leest, dan lijkt het net, ja, ik weet niet, zo'n kaartje, zeg maar. Als je zo kijkt, dan zie je een beeld. En als je een beetje kantelt, dan zie je een ander beeld.
2: Ja.
1: Dus dit lied is dus een kerstlied. Waarbij je een jonge vrouw voor je ziet. Maria met een baby, vol belofte in haar armen. En tegelijkertijd zie je daar doorheen al de moeder en de tranen van de moeder en de dode Jezus.
2: Ja. Twee dingen in één.
1: Ja, ja,
2: ja. We gaan luisteren. Ja.

0: In de studio is Renate Japenga en dit nummer had zij uitgezocht. Prachtig. Je hebt zelf de afgelopen jaren ook ingrijpende perioden meegemaakt. Want je man is overleden na een heftige ziekte. Heeft wat je hebt meegemaakt ook invloed gehad op hoe je nu naar geloof kijkt of naar God kijkt? Of... Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, mijn geloof heeft zich denk ik verdiept. Ik voelde heel sterk altijd al, maar ook juist in die periode en nu nog steeds hoe dichtbij God is en was. Voor mij is God eigenlijk altijd zo om me heen. Dus ik voel een heel sterke basis in mijn leven van gedragen worden. Van ja, daarin gezien worden en erkend. En heeft het mijn. Dus in die zin heeft mijn geloof niet veranderd. Ik ben wel heel veel bezig met wat is er na de dood. En waar zijn onze geliefden als zij overlijden?
0: Ja. En ben je daar al verder mee gekomen?
1: Ja, nou, ik
0: ben. Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ja.
1: Ik ben juist heel nieuwsgierig geworden naar de beelden die mensen hebben daarvan. Wat zijn de, waar mensen ook houvast aan hebben. Ze denken, daar is mijn geliefde. Wat voor beeld hebben ze dan? Dat zijn de verhalen die ik dus heel graag wil horen. Wat het mooie is, ik heb dus mijn man die, Dirk, hij was ook theoloog. Katholiek. En hij zei van, nou, ik geloof niet dat er echt een leven is na dit leven. Ik geloof dat we worden opgenomen in Gods liefde. En dan is het goed. We worden opgenomen in Gods. We zijn weer terug bij God. Dus niet zozeer het beeld van we, er is een wereld waarin we dan allemaal rondlopen en elkaar zien enzovoort.
2: Ja.
1: Dus dat was wat hij me altijd vertelde. Ik dacht, ja, dat klinkt ook mooi. Weet je wel, ja, het geeft ook een gevoel van rust. Terug bij God.
0: Ja.
1: Het is goed. En eigenlijk voor hij overleed, zei hij van, nou, ik geloof eigenlijk toch dat ik je weer zie. En dat. Dus de ene dag voel ik dat ik daar houvast aan heb. En de andere dag denk ik, maar de dood. Dan is het goed, dan zijn we bij God.
0: Ja. Zeg
1: maar. Dus dat wisselt ook gewoon per dag.
2: Ja.
1: Ja. En ja, het heeft me dus ik heb daar vrij veel omheen gelezen. Vooral dus als mensen de beelden loslaten, eigenlijk een beetje de klassieke beelden van het leven na de dood. Dan ben ik benieuwd wat daar welk beeld er dan is.
2: Ja, want eigenlijk heeft iedereen zijn eigen beeld daarover, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: En het wisselt. Ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja.
0: En je ik kan me voorstellen dat je gemeenteleden ook tot troost bent of zo, hè? Als ze jouw verhaal horen of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar
1: nou, ik merk wel dat in het pastoraat merk je dat je iets hebt meegemaakt zelf al. Ja. En dus rouw en verdriet en een stervensproces, het is mij niet vreemd. Ja. Dus elk proces is natuurlijk anders, maar in grote lijnen begrijp ik wat daar gebeurt.
2: Ja. Ja.
1: En ik merk dat mij wel helpt.
0: Ja.
1: En,
0: in het pastoraat. Ja.
1: In het pastoraat, ja. Ja, precies. Nou ja, ook persoonlijk wel. Ja. De verhalen van mensen en
2: Ja, want die komen ook best wel binnen, denk ik, vaak.
1: Ja, zeker. Ja, ik merk bijvoorbeeld de maand november. Dan hebben wij lichturen als activiteit aan het begin van de maand. En eeuwigheidszondag aan het einde van de maand. En het voelt echt een beetje als een donkere maand. Dat je vooral bezig bent met overlijden en rouw en dood.
2: Want dan herdenk je eigenlijk de gestorvenen.
1: Ja, precies. En ons lichtuur, dat is heel open, laagdrempelig en naar buiten. En eeuwigheidszondag is in de kerk. Dan in de gemeente op zondagochtend gedenken we de overledenen van het jaar, van het kerk. Jaar, ons gemeenteleden. Dat vind ik dan ook wel echt een zoektocht. Want je merkt daar toch bij jezelf, het is iets wat je elke dag met je meedraagt. En de ene keer merk je dat je daar, nou ja, dat je daarin kwetsbaarder voelt dan de andere keer.
2: Ja, en de ene dag is het zwaar en de andere dag minder waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, dan het gesprek even naar de oppervlakte. Nou, dat is niet helemaal waar, maar de Vredesweek, dat is, was de aanleiding eigenlijk dat we jou hier uitnodigden. Die is binnenkort en het thema is niets doen is geen optie. En jij gaat dus voor in een ecumenische viering. Niets doen is geen optie. Wat betekent die zin voor jou? Heb je daar, sta je ook op de barricades of alleen op de preekstoel?
1: Ik sta, nou, de preekstoel is mijn barricade, denk ik wel eens. Ja. Ik ben dus van binnen best wel activistisch, maar ik ben niet zo snel iemand die dus echt dus buiten op de barricades gaat staan, heb ik gemerkt. En dat is ook heel praktisch. Dat is omdat je dan gewoon thuis zoveel te doen hebt. Ja, ja. Het moet ook lukken. Maar ik denk dat wij allemaal onze eigen mogelijkheid en platform hebben om onze eigen

0: heel erg het koninkrijk van God in. En voor mij is het koninkrijk van God een van gerechtigheid en vrede. Dus dat is die wereld, dat beeld, dat mensen gelijk zijn. Dat er niemand lijdt onder iemand anders. Dat iedereen genoeg heeft. En dat is voor mij een heel hoopvol beeld. En het is ook iets van, niet alleen van later en daar, maar ook van hier en nu. Iets waar we dus zelf
1: nu al iets aan kunnen doen.
0: Precies, ja. Ja,
2: ja. Ja, want dat laat je ook door, dat klinkt in jouw preek.
0: Ja.
2: Of in de viering, dus neem ik aan dan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, er zit, ja, ik zoek altijd wel naar het, en wat kunnen wij dan nu doen? Ja. En ook daarin, ik wil niks opleggen natuurlijk, maar ik probeer wel, in mijn preken zit denken we altijd wel een soort appel.
2: Oh, ja.
1: Ja. Ja, ja, dan kan je in ieder geval mensen al aan het denken zetten natuurlijk.
0: Ja, en ja, denken is ook wel iets doen, hè? Dus ja, bewustwording is ook ja, al zijn eerste stap, ja. Ja. Zeker, ja. Ja.
1: Hey, en in zo'n ecumenische viering, dat is met meerdere voorgangers.
0: Ja, klopt.
1: Meerdere kerken, meerdere geloven misschien. Gaat dat wel altijd goed? Zijn jullie het wel eens over met elkaar?
2: Gaat het in vrede, zeg maar?
0: Het gaat zeker in vrede. Ja, ik vind het... We doen dus twee keer per jaar zo'n ecumenische viering. Ook in januari, rondom de week van gebed om de eenheid van de kerken. En nu dus in de Vredesweek. En ik denk dat juist dit soort vieringen zo belangrijk is voor het begrip voor elkaar. Voor het leren van elkaars rituelen. En dat verrijkt ook. De ecumenen en de internationale ecumenen, die hebben mijn hart ook heel erg. Dat is,
1: ja, ja.
0: Je blik gaat open. Je leert ook weer meer over je eigen identiteit.
1: Ja, je denkt, oh, wat ik doe is misschien niet zo gewoon. Het kan ook anders.
0: Ja, precies. En en als je merkt, als het gaat over de geest van God, die overal is. Dan denk ik, ja, juist in zo'n viering waar iedereen dus net even anders. Ik vind dat echt rijkdom.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat heel mooi.
1: Mooi, ja. Ja. 27 september. Hè?
0: 27 september, ja, in de ontmoetingskerk.
1: Ja, we zeggen het straks ook nog even.
2: Ja, en ik, wat speelt dan bij deze dienst blijkbaar niet, maar je hebt ook binnen de kerk polarisatie. Of er zijn thema's waar je, ja, poeh, dat is lastig om daarover te hebben. Van hoe ga jij daarmee om? Of niet zozeer inhoudelijk, maar
0: met spannende thema's. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Ik denk dat de kerk de plek is, tenminste dat wil ik geloven. De kerk is waar je ook moeilijke gesprekken met elkaar voert. En waar je naar elkaar leert luisteren. En ik denk ook dat het een plek is waar je dus het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Maar wel, daarin vind ik het dus wel, en dat vind ik een zoektocht hoor. Dat gerechtigheid, dat niet geslachtofferd wordt. Om het maar met elkaar eens te zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, voor de lieve vrede.
0: Ja, precies.
2: Vrede, maar dan gerechtigheid leidt daaronder. Ja,
0: ja, ja, en dat vind ik dus soms wel een zoektocht. Maar het is ook wel heel belangrijk om elkaar vast te houden.
2: Ja.
0: En om die verbinding te blijven zoeken met elkaar. Ja.
1: En luisteren inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En proberen elkaar te begrijpen.
0: Ja, precies.
1: Ja, mooi. Ja, inderdaad.
2: Ja, we kondigen straks nog even aan waar die dienst is. Maar ik wilde nog één onderwerp, hadden wij nog gevonden, waar jij heel veel verstand van hebt. Dus op de valreep van het interview. Je bent een enorme heavy metal fan, als we het goed hebben gelezen. Hoe is dat ontstaan? En je gebruikt ook je dienst, te begrijpen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, het mooiste vind ik om juist de muziek die we, die mensen, die of ik alle dag luisteren, om die ook in de viering te kunnen brengen. Niet standaard op zondagochtend hoor, maar dat er wel ruimte. Dus ja, dat zijn bij ons dan avondvespers. Dus we hebben twee keer een metal vesper gedaan. Ja, en hoe is dat begonnen? Dat is wel echt wel heel grappig, maar ik was denk een jaar of 16 en ik heb een oudere broer. En die luisterde heel hard muziek in zijn kamer. En ik hoorde, ik dacht, oh, dit is leuk.
2: En dat was metal.
0: Dat was metal. En zo is het begonnen.
1: Ja, ja. Het is wel opzwepend ook. Je hoort er wel vrolijk van misschien. Maar niet altijd, denk ik.
0: Ja, het is. Ik denk dat het voor mij een dubbele functie heeft. Aan de ene kant, ik luister het ook graag als ik preken schrijf. Het onderdrukt heel veel gedachten in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik kan beter focussen.
2: Oké, zo. Tip voor alle ADHD-mensen.
0: Ja. En aan de andere kant, ik noem het ook wel eens, het is het ja, het rauwe uitroepen. Van, ja. Want het gaat heel vaak gaat het over. Wat, over de wereld, over ja. het leven, over moeite. Over,
2: en dat ja. sluit eigenlijk best aan bij

0: religie en geloof.
1: Nou, absoluut. Ja. Ja, want wat wij in de kerk, het Kyriëgebed bijvoorbeeld, dat is een uitroepen naar God van het lijden in de wereld en de nood in ons eigen leven. Ja.
0: Dus, ja. Nee, dat was. We vonden het leuk om dat ook te lezen en weer veel van geleerd. We zijn bijna aan het eind van het gesprek. Jouw tweede muziekkeus. Toen het misging door Jentel en de Boer. Waarom kies je die?
2: Geen heavy metal.
1: Geen heavy metal, nee. Nee, ik luister dus niet alleen metal. Nee. Maar. ik vind het nummer, het is ook dus een heel rustig nummer. En het gaat heel erg over, je kijkt naar de wereld en je denkt, wat is hier aan de hand? En hoe kan dit ooit nog goed komen? De een die, weet je, de schilder die gaat schilderen, die een mooiere wereld dan deze. Want die hoop blijft dat er een mooiere wereld is waar het wel goed is. Dus gaat over de danser die gaat dansen. En ik denk dan altijd de gelovige of de theoloog die pakt de Bijbel of die gaat naar een viering. En die gaan met elkaar praten over hoe ziet die mooiere wereld van God er dan uit. En dat is de hoop, denk ik ook, die ons... laat doorgaan.
2: En ook hier iedereen weer op zijn eigen manier.
1: Precies, ja.
2: Mooi.
1: Ja.
2: We gaan luisteren.

0: Dit waren Gentle en de Boer met Toen het misging. Prachtig nummer. Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom Paul, fijn dat je er bent. En we zijn heel benieuwd wat je vandaag geschreven hebt.
1: Vrouwen dragen de kerk. De kerk is lange tijd louter een zaak van mannen geweest. Zij bestierden immers de kerk en deelden de lakens uit. Dekens, pastoors, kapelaans, predikanten, ouderlingen en diakenen, allemaal mannen. Voor vrouwen was geen vooraanstaande rol weggelegd en in veel kerkgenootschappen is dat nog steeds zo. Daar worden altijd bijbelse argumenten voor aangevoerd. Feilloos weten die mannen dan teksten aan te wijzen waaruit zou blijken dat de man aan het hoofd moet staan van alle geledingen van de kerk. Bijbelteksten die daar tegenspreken worden daarbij stelselmatig genegeerd. Zoals die passage in het evangelie waarin vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is en de engel hen de opdracht geeft te gaan verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestanden. Wil je nog een duidelijker bewijs hebben dat de vrouw is geroepen tot het priester- of predikantschap? Hoezeer feministische theologen ook hun best doen om de vrouwen op het kerkelijk schild te heffen, mannen geven vaak geen krimp. Terwijl ze toch best een toontje lager zouden mogen zingen in het kerkkoor. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, zoals ik dat nu al 50 jaar doe, ziet naast dynamische ontwikkelingen ook vaste patronen. Eén daarvan is het aandeel van vrouwen binnen kerkelijke gemeenschappen, getalsmatig ver dat van de mannen overstijgt. De verhouding is bijna overal hetzelfde. 1:3. Je kunt dus met recht zeggen dat de mannen de kerk weliswaar bestieren, maar de vrouwen haar dragen. Vrouwen waren formeel uitgesloten van ambten, maar hun rol was en is allesbehalve passief. Alleen is dat al op heden onvoldoende beschreven. Neem de katholieken in Gouda. In de eeuwen van verdrukking kozen honderden vrouwen voor het geestelijk leven in de wereld. Zij werden geestelijke dochter of klop en stelden hun hele leven en familiekapitaal in dienst van de pastoors. Elke Goudse pastoor had tussen de 30 en 60 kloppen om zich heen, die kosterwerk deden, het orgel bespeelden, zieken verzorgden, les gaven en de fraaiste liturgische gewaden vervaardigden. Met het geld van de kloppen werden de kerkgebouwen verfraaid met schilderijen, zilverwerk en boeken. De term kloppen gaat terug op de idee dat het hart van deze vrouwen alleen klopte voor Jezus, niet voor andere mannen. Toen kloosters verboden werden, ontwikkelde zich dit typisch Nederlandse fenomeen van een kloppenbestaan dat vrouwen de kans bood hun tijd te besteden aan bidden en lezen en tegelijk te ontsnappen aan een huwelijk en de gevaren van een kraambed. Deze vaak zelfbewuste en gedreven vrouwen droegen er zeker toe bij dat de katholieke kerk in Gouda de achterstelling en onderdrukking te boven wist te komen. Ook in de protestantse kerk is de rol van de vrouw stelselmatig over het hoofd gezien. Neem het belang van predikantsvrouwen. Van hen werd verwacht dat ze een voorbeeldrol zouden vervullen. Nu het celibaat van de katholieken was losgelaten, moesten deze vrouwen aantonen dat zij steun en toeverlaat van hun man waren. Voorop liepen in de liefdadigheid en een voorbeeldige opvoeding gaven aan hun kinderen. Deden ze dit niet, dan wachtte de hoon van tegenstanders. Neem de echtgenote van de Goudse predikant Cornelis van Beveren in het begin van de 18e eeuw. Volgens de geschiedschrijvende pastoor Walvis slaagde die er niet in zijn kwaadaardig vrouwmensch in te teugelen. Als hij op zijn studeerkamer te lang aan zijn preek werkte, kwelde ze hem door met een bezemsteel tegen het plafond te stoten. Volgens Walvis leden meer Goudse dominees aan zo'n onguur lot van kwaadhoofdige wijven. Het ideaal van de voorbeeldige predikantsvrouw werd midden 19e eeuw misschien wel het dichtst genaderd door de bekende Anna Barbara Schilperoort, echtgenote van de Goudse predikant Hendrik van Meteren. Als geen ander zette zij zich in als kostschoolhouster, schrijfster van boeken voor kinderen en volwassenen, sociaal werkster in de vrouwengevangenis en zelfs voorvechtster van de afschaffing van de slavernij. Ze werd de kroon van Gouda genoemd. Die kroon verdient ze ook vanwege haar betekenis voor de positie van de vrouw in en buiten de kerk.

0: Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij RTV Gouwestad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Na de column van Paul Abels hoorde u de Goudse Mail for Sale met het lied Jackie. De strekking van haar lied is dat ze hoopt dat haar dochter eerst als mens wordt gezien voordat men haar ziet als vrouw. Dat vrouwen evenveel waard zijn als mannen.
1: Ja, en dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen? Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel op de Lage Gouwe 134. En dat is van 19:30 tot 20:15. En voorganger is vaak een van de voorgangers uit de protestantse kerk. En op zaterdag 5 september is er van 10 tot 1 een feestelijke heropening van het pand van het Leger des Heils aan de Johan de Witlaan 31. Dat is een mooie feestelijke gebeurtenis.
0: Ja, het zal een feest worden. Zondagmiddag 6 september is er bij het Ecumenisch Initiatief Gouda een Taizé-viering. Het thema is verbinding. Aanvang is 16:30 in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Een Taizé-viering is een eenvoudige, sfeervolle viering met gebed, momenten van stilte en het zingen van liederen uit het Franse klooster Taizé. Op 13 september is er ook een Taizé-viering en die is in de Rooms-Katholieke Heilige Jozefkerk aan het Aalbersteplein, nummer 2. Het thema is vrede in aanloop naar de Vredesweek. Om 19:00 begint een sing-in, 's avonds, en om 19:30 begint de viering. Ja. Bij beide Taizé-vieringen is men nog op zoek naar meer mensen met een muziekinstrument. Dus bent of kent u iemand, laat het weten via redactie@gouwestad.nl of bij het OIG of de Jozefkerk.
1: Ja, dat is een belangrijke oproep. Dus als je een muziekinstrument bespeelt, reageer alsjeblieft.
0: Ja, welkom.
1: En als je je handen uit de mouwen wil steken, dan kan je op zaterdagochtend 12 september van 19:30 tot 20:30 naar een natuurwerkochtend van Arosja aan de Middelblok Boezem in Gouderak. Ook kinderen zijn welkom. En Arosja helpt je om je te verwonderen over Gods schepping en je praktisch in te zetten voor het behoud ervan. En dan tenslotte, in lijn met het interview wat we eerder hadden met Renate Japinga, op 27 september aanstaande om 10:00 kunt u naar de ecumenische viering in de ontmoetingskerk Dunantsingel 314. Iedereen is daar welkom.
0: Ja. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
1: Ja, en dan nu weer een moment van de bezinning en meditatie. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Deze keer is dat verbinding.
0: In het liedboek staan prachtige liederen, maar het zijn eigenlijk ook gedichten. We lezen jullie voor lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand, van Fred Kaan. En het is vertaald door André Schoofaert.
1: Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping.
0: Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.

0: Ja, dat was Mavis Staples, We Shall Not Be Moved. Een gospel met een krachtige boodschap van onverzettelijkheid, geloof en hoop. Dat past helemaal ook mooi bij het interview wat we eerder deze uitzending hadden. En het is een lied wat ook bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten als strijdlied werd gebezigd.
1: Ja, mooi. Bijzonder nummer.
0: Zeker, ja.
1: De liederen van Taizé komen vaak terug in dit programma. Omdat ze ons vaak raken aan de thema's van onze uitzendingen.
0: Ja, en ik vind ze ook altijd heel rustgevend. Heel
1: zeker,
0: fijn.
1: Ja. Mediterend ook een beetje. Ja. En vandaag hoort u tot besluit Ubi Caritas. Waar zorg en naastenliefde is of zijn, daar is God.

0: Dat was weer een prachtig nummer uit de geloofsgemeenschap van Tessé. Ubi Caritas. En dan komen we weer bij het moment van het afronden van dit programma. En als het goed is, komt de tune zo door. Ja, ik hoor hem al. Daar is hij. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade.
1: Dank Jaap Buis voor de techniek. Dank Renate Japenga voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
0: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
2: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
0: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En er omrijden dat gaat via de N44, N14 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: slow.
1: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoeterwoude is dicht bij Knoopend Hofvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Houwestad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
3: Dit is Gouwenstad.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva, overal online.
6: Dit is You Want More, elke vrijdag tussen 1 en 2.
7: Goeiemiddag.

0: mannenspoor, karrenspoor, mooi man. Van, nou, als je zo You'll Want More begint, weet je één ding zeker. Het is feest. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, nee, nee. Gewoon in het mooie Zoeterwoude. Een dorp waar ze verstand hebben van koeien, weilanden, gezelligheid en bier. En ik, Ernst en Maiko. En de loco-burgemeester Arjan staat gezellig ook in de studio.
1: Hallo.
0: Welkom, hallo. Welkom Arjan.
1: Dankjewel.
0: 750 jaar Zoeterwoude. Kan je iets vertellen wat er morgen gaat beginnen van feest?
1: Ja, het is eigenlijk een hele week. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder dat we al zo lang bestaan. 750 jaar, wie kan ons dat nou vertellen, zou ik haast zeggen. En om dat te vieren hebben we een heel groot feest georganiseerd. Er zijn een aantal mensen hier uit het dorp die zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben een soort feestcommissie gevormd. En die hebben een heel leuk programma gemaakt wat morgen gaat beginnen. En wat tot woensdag doorloopt. Iedere dag is er wel wat te beleven. Dus het is wat dat betreft echt een feestweek.
0: En hoe ziet de opening eruit morgen? Hoe laat begint het?
1: Morgen begint het om 10:00. De burgemeester die komt dan, Carla Breuer, onze nieuwe burgemeester. En zij gaat dan de braderie aan het watertje openen. Die is vanaf 10:00 tot ongeveer 5:00 morgen te vinden. Ik heb begrepen dat er wel meer dan 60 verschillende kramen zullen zijn met allerlei dingen. Etenswaren en andere leuke dingen. Er is natuurlijk ook een stand van het feestcomité. Waar je nog eventueel een Zoeterwoudse vlag of een t-shirt kunt kopen. En de burgemeester die zal dat om 10:00 openen, feestelijk. En daarna is het voor het publiek die gaat komen de hele dag toegankelijk. En kunnen ze genieten van wat er allemaal aangeboden wordt.
2: Ja, dan gaan we met een leuke vraag beginnen. Waarom doen ze dat?
1: Ja, waarom? De commissie heeft bedacht van wat zijn er nou leuke dingen voor het publiek. En ze hebben denk ik heel veel ideeën opgehaald, ook uit Zoeterwoude van allerlei inwoners.
2: Ja.
1: En daaruit komt een heel gevarieerd programma. Wat ik zeg, de braderie die gaat beginnen om 10:00. Maar om 11:00 is er ook een korenfestival in de grote kerk, in de dorpskerk. Daarin zullen ongeveer 7 verschillende koren gaan optreden. Het begint om 11:00 en het duurt tot ongeveer 3:00. Dat is natuurlijk voor iedereen gratis toegankelijk. Cantate Domino die gaat beginnen om 11:00. Maar ook het kinder- en tienerkoor van de Goede Herder komt. Nog een middenkoor van de Goede Herder. Sint Cecilia, het parochiekoor van de Sint-Jan, gaat zingen. Het Chanticoor De Weidepoort, die komt om 1:00 hun kunsten vertonen. Dan is er nog het gemengde koor van de Goede Herder. En uiteindelijk om 2:00 is er het Hazeskoor De Vriendschap om het af te sluiten. Dus dat lijkt me een geweldig feestelijke bijeenkomst. Je kunt binnenkomen wanneer je wilt. Je kunt de hele tijd blijven, maar je kunt ook in en uit lopen. Dus ik zou iedereen oproepen om te komen.
2: Is dat ook voor de allereerste keer dat dit gaat gebeuren? Of is dit wel eens vaker voorgevallen of gebeurd?
1: Nou, we hebben ver voor mijn tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Maar toen we 700 jaar bestonden, is er ook een groot feest georganiseerd. Maar dat is alweer 50 jaar geleden. Dus het gebeurt wel vaker.
2: Ja.
1: Maar het is niet iets wat we ieder jaar organiseren.
2: Nee,
1: natuurlijk.
2: Nee. Niet bij elk jaar dat er een nieuwe burgemeester komt, dat jullie dan zeggen van nou, we geven de knallende feest van.
1: Nee, we blijven aan de gang.
2: Ja, precies.
0: Ja. Marie, Arjan, je hebt wel Fred van Tricht, heb je ook meegemaakt als burgemeester?
1: Jazeker. Ik heb 4 jaar lang in de gemeenteraad meegedraaid. En toen was Fred van Tricht was burgemeester. Dus die heb ik inderdaad uitgebreid meegemaakt. En wij zijn als nieuw college in mei begonnen. En toen was Fred nog steeds burgemeester. Dus daarna kwam Carla, maar de eerste 8 weken was nog met Fred. Dus ik ken hem heel goed.
0: En hoe vind je dat Carla het doet tot nu toe?
1: Ik vind het een ontzettend warme, hartelijke vrouw. En ik denk dat zij een hele goede burgemeester voor Zoeterwoude zal zijn. Ja, ze heeft nu net vakantie gehad. Maar juist vanwege het feest zal ze heel nadrukkelijk ook aanwezig zijn. En komt ze allerlei dingen openen.
2: En waarom is het eigenlijk een vrouw geworden en geen man?
1: Dat moet je aan de commissaris van de Koning vragen. Die regelen dat. En ik denk dat zij gewoon aan de beurt was. Het is een hele goede burgemeester.
2: Waren daarvoor ook altijd wel mannen geweest? Of waren het ook wel eens vrouwen die burgemeester zijn geweest?
1: We hebben zelfs veel
2: omgeving?
1: Vrouwen gehad. Amy Koopmanschap was burgemeester hier. En daarna was er Lisbeth Bloemen. Ja. Dus we hebben echt wel een traditie ook met vrouwelijke burgemeesters.
2: Maar hoeveel vrouwenburgemeesters hebben jullie nou in totaal gehad? En hoeveel mannelijke burgemeesters hebben jullie gehad?
1: Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik woon hier nu 14 jaar en ik heb... drie vrouwelijke burgemeesters, denk ik, en twee mannen meegemaakt.
2: En wat is nou, hoe kan je het uitdrukken? Kunnen de mannen als burgemeesters beter doen dan de vrouwelijke burgemeesters?
1: Helemaal niks. Ik heb geen flauw idee. Sommigen zijn heel goed in het een en anderen zijn heel goed in het ander. Ja. Het gaat er natuurlijk om hoe je samenwerkt met z'n allen en hoe je in het college samenwerkt en met de raad samenwerkt. En daar hebben ze allemaal zo hun kwaliteiten voor gehad. Je wordt niet zomaar burgemeester van Zoeterwoude.
2: Nee. Hebben jullie ook wel eens gehad dat we denken, oké, het is een burgemeester, maar dat vinden wij dan net niet goed genoeg om lang burgemeester te blijven?
1: Nee hoor.
2: Of
1: nee.
2: Heb je wel eens dat je zoiets hebt van, iedereen is even goed? Of heeft dat weer zijn eigen...
1: Wat ik zeg, ze zijn allemaal verschillend. Het zijn natuurlijk verschillende mensen. Hè? Jullie zijn ook allemaal verschillende mensen. En de een die kan dit heel goed en de ander kan dat heel goed.
2: Ja.
1: Maar het is nooit geweest dat we een burgemeester gehad hebben die niet goed zijn werk deed.
0: Nee, maar we dwalen af naar burgemeester.
1: Precies.
0: We gaan weer verder naar het feest.
1: Heel goed.
0: Maar je hebt natuurlijk Zoeterwoude Dorp en je hebt Zoeterwoude Rijndijk.
1: Ja.
0: Hebben jullie daar nog verschillende feesten in? Of is dat hetzelfde?
1: Een beetje. De zaterdag is vooral gericht op het dorp, zeg maar. En natuurlijk is iedereen uit Rijndijk en uit de Weipoort en uit Gelderswoude en uit de Zuidbuurt ook hartelijk welkom. Westeinde, laten we dat niet vergeten. Maar dan zijn de activiteiten meer in het dorp. Hè. Ik noemde al de braderie en het korenfestival. Er is nog een foodtruckfestival op het dorpsplein. Dus je kunt daar lekkere dingen komen eten met allerlei verschillende hapjes. En 's avonds is er een heel groot feest in de Klaverhal, waar iedereen kaartjes voor heeft gekocht en wat bijna uitverkocht is. Dus dat zal vooral op het dorp zijn. En de zondag is wat meer een familiedag. Die speelt zich vooral af in de Eendenkooi in Rijndijk. En daar zijn een aantal activiteiten die vooral daar plaatsvinden. Er is een wandeltocht, er is een fietstocht. Er is een grote bak- en brouwwedstrijd.
0: Wat houdt het in?
1: We hebben mensen gevraagd om iets lekkers te bakken en een biertje te brouwen. En er is dan een soort wedstrijd wie het lekkerste... de lekkerste taart of de lekkerste bier gebrouwen heeft. En daar is een prijs voor. Dus dat wordt dan in de kooi onthuld.
2: En komen er ook bekende artiesten ook naartoe? Nee. Dat jullie zoiets hebben van, het is feest. Dus laten we nou eens ook een bekende zanger komen of zo.
1: Ja,
2: of,
1: dat is zaterdagavond. Hè? Dan is er inderdaad een heel programma. Ik heb het zelfs even opgeschreven. Want het zijn zoveel artiesten dat ik het niet eens allemaal uit mijn hoofd weet. De bekendste artiest is denk ik Danny de Munk. Die komt,
2: dat is een vrij bekende zanger inderdaad.
1: En
2: ja.
1: Die komt speciaal voor het feest komt die, naar de Klaverhal. En daarnaast is er ook nog Teaspoon komt optreden. En er zijn een aantal DJ's. Er is Het Vrije Woord. Dat is een band van allemaal Zoeterwoudenaars.
2: Ja.
1: En die komen zeg maar een soort Zoeterwoudse rock. Boerenrock, grappig zeg het maar. Komen die spelen. Dus het is een heel gevarieerd programma. En wat ik zeg, het begint om 8:00. En het duurt wel tot 1:00.
2: Oh, is lang.
1: En door de hele avond heen zijn er verschillende optredens.
2: Dat is wel heel lang, ja.
1: Dus
2: dat
1: als je nog geen kaartje hebt, zorg vooral dat je die laatste kaartjes te pakken
2: krijgt. Ja, daar kom ik zelf niet vandaan, dus ik kan er moeilijk heen. Maar het klinkt wel heel erg leuk.
1: Maar als niet Zoeterwoudenaar ook heel drukkelijk ben je welkom, hoor. Het is niet alleen voor mensen uit Zoeterwoude.
2: Dus het komt uit alle omstreken komen wel wat mensen vandaan, denk ik.
1: Denk ik haast wel. Ik weet niet precies wie er allemaal een kaartje heeft gekocht, maar ik denk dat er wel mensen zijn.
2: Maar is het dan buiten of is het meer binnen gebeuren van het feest?
1: Dus het feest is in de Klaverhal, dus het is allemaal binnen.
2: Binnen. He,
1: dus ook met slecht weer is het een groot feest. Ja.
0: Maar Danny de Munk die komt niet alleen, die komt met zijn zoon
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou ja, dan, dat weet je beter dan ik. Ik ben heel benieuwd.
0: Heb je het filmpje dan niet gezien?
1: Ik heb het filmpje nog niet gezien.
0: Op Facebook.
1: Nee? Je hebt een filmpje gezien waar het...
0: Ja, Danny de Munk die heeft vol trots verteld dat hij naar Zoeterwoude toe kwam.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Op het feest.
1: Dat kan ik me voorstellen dat hij dat heeft, ja. Nou, we zijn ook heel blij dat hij komt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het leuk vinden dat hij komt spelen.
0: Ja, wie weet komt hij ook een keertje hier live in de studio.
1: Ik zou hem zeker vragen. Ik zou hem zeker vragen.
2: Ja, dat is super gaaf, denk ik, als hij hier al in
0: dat
2: de
0: sowieso.
2: Staat.
0: Ja. En waar kom je... En we gaan nu eventjes muziek draaien naar Reda Love. Billy the Kid en Barry Hay.
3: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.

0: Ray the Love, Billy, The Kid en Barry Hay. En nog steeds Arjan in de studio over 750 jaar Zoeterwoude. Welkom nog steeds.
1: Dankjewel.
0: Zoeterwoude ligt midden in het mooie groene hart, maar Leiden om de hoek is dit juist die combinatie die volgens jou de kracht geeft van het mooie dorp.
1: Oeh, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat wij natuurlijk als Zoeterwoude iets heel anders te bieden hebben dan Leiden. Leiden is de grote stad met heel veel voorzieningen. En wij zijn het dorp met het groen en de ruimte en onze kaasboerderijen. Ik denk dat dat heel goed bij elkaar past. Je ziet ook dat heel veel mensen vanuit Leiden op de fiets komen om van Zoeterwoude te genieten. En als je kijkt naar hoe we dat als bestuur doen, als college doen, dan werken we op allerlei manieren samen met Leiden. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En bovendien, we werken niet alleen met Leiden samen, maar ook met Leiden dorp en met Voorschoten en met Alphen. Dus met alle dorpen hier in de buurt, steden in de buurt. Dus wat dat betreft zijn wij als Zoeterwoude denk ik een hele mooie toegevoegde waarde aan de hele regio. Met hele specifieke kwaliteiten.
0: En als iemand niet Zoeterwoude niet als heel erg goed kent, dan zeggen ze van, oh, van de Heineken.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wereldberoemd, hè, dat wij hier zo'n grote brouwerij hebben. En nou, daar schamen we ons ook zeker niet voor. We zijn heel blij dat Heineken binnen onze Zoeterwoudse grenzen opereert. En het is een prachtig bedrijf wat heel veel werkgelegenheid oplevert. En waar we ook heel fijne samenwerking mee hebben als gemeente. Dus we zijn er heel trots op dat ze er zijn. En ja, inderdaad, Zoeterwoude en Heineken, dat hoort bij elkaar.
0: En als Heineken opeens zou moeten ophouden als grote naam van Zoeterwoude, welke naam zou je dan nog hier moeten staan in Zoeterwoude?
1: Ja, we zijn natuurlijk niet alleen maar het dorp van bier. Hè, wat ik net al zei, we hebben heel veel boerderijen waar bijvoorbeeld hele mooie en hele lekkere kaas gemaakt wordt. En die kaas die is in heel Nederland bekend. Er zijn mensen die van heinde en ver komen om die hier te kopen. We hebben nu denk ik iets van 7 kaasboerderijen waar we hartstikke trots op zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer leuke dingen. Hè? We hebben de ijsboerderij op de Weipoort. We hebben boerderij Het Geertje, waar ontzettend veel mensen op afkomen. We zijn natuurlijk ook Zoeterwoude van Zwetterhagen.
0: Ja, dat is
1: en Zwetterhagen van Zoeterwoude. Ja. Ik bedoel, laten we dat ook niet vergeten. Jullie zijn een dorp in het dorp. En we zijn hartstikke trots dat we jullie hier binnen onze grenzen hebben. Dus ook daar werken we heel, heel graag en heel veel mee samen. En daarom vind ik het ook zo leuk om hier nou te mogen staan. Want kom maar op.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
2: Ja, dit is ook je eerste keer dat je nu ook bij Radio Gemiva bent.
1: Ik ben hier nu voor het eerst, ja.
2: En hoe vind je het nou om zo hier bij Radio Gemiva aanwezig te zijn?
1: Ja, ik vind dat jullie het hartstikke stoer doen. Ik bedoel, het is echt een hele professionele studio. Jullie hebben het goed voorbereid. En ik vind het echt een eer om hier even met jullie te mogen praten.
0: En je hebt je kleinzoon meegenomen.
1: Ja. Ja, ik heb vandaag mijn opa-dag. En Kilian, die vond het wel leuk om mee te gaan. En ik zie dat hij nu daar achter het glas zich ontzettend aan het vermaken is. Dus ik ben hartstikke blij dat dat kan.
0: Ja, bij tante Hetty en bij tante Marijke. Geintje natuurlijk.
1: Nou, ze hebben dikke lol, zie ik.
0: Ja. Ja. Maar hij is 1 jaar. Ja,
1: hij is 1 jaar.
0: Zijn er ook activiteiten bij 750 jaar voor de allerkleinste?
1: Nou, voor kindertjes van 1 jaar niet meteen. Maar er is wel, wat ik zei, op zondag een familiedag. En daarin zijn ook allerlei speeltoestellen. Hoe heet het? Van die opblaasdingen. Luchtkussens waar kinderen kunnen spelen. Dus ook voor aan de kleintjes is gedacht. Komt allemaal op zondag naar de eendenkooi. En je zult zien dat je daar een hele leuke dag met je hele gezin hebt. Ook voor de kleintjes.
0: En heb jij nog iets, Ernst?
1: Nou ja, en misschien dat ik nog iets kan...
3: Ik nog niet. Ik luister aandachtig, maar misschien wel zoiets te binnen.
1: Misschien dat er nog wel iets... Want, hè, want dit, we hebben het vooral over zaterdag en zondag gehad.
0: Maar, ja, zijn er nog andere dagen?
1: Ja, precies. We zijn op maandag hebben we een wandeling georganiseerd voor 750 jaar. Een historische wandeling waar de geschiedenis van Zoeterwoude wordt uitgelegd. Dus je kunt dan mee. Om 7 uur begint dat. En op dinsdag is eigenlijk de officiële verjaardag. Hè. Op 1 september is de officiële verjaardag van Zoeterwoude. Dan bestaan we echt 750 jaar. En dan is er zeg maar om een uur of 7, 10 voor 7. Hè. 10 voor 8, sorry. 19:50 hè. Weer die 750. Dan is er een groot feestmoment op het dorpsplein. De burgemeester zal dan officieel de verjaardagsklok luiden. En er worden dan ook zeg maar, de biertjes uitgedeeld die speciaal voor de gelegenheid zijn gebrouwen. Die je kunt krijgen met de bon die in je programma staat. En iedereen is dan uitgenodigd om het glas te heffen op de verjaardag van Zoeterwoude. Dus ik zou ook zeggen, op dinsdagavond komt allemaal naar het dorpsplein. Naar het dorpsplein. Zorg dat je er bent, want het wordt een groot feest.
0: En wordt dat uitgedeeld door Heineken?
1: Nee. Dat doen we als feestcomité, die deelt dat uit. Ze zijn natuurlijk wel in samenwerking met gemaakt. Maar de biertjes die worden door het feestcomité uitgedeeld.
2: En hoeveel mensen kun je daar nou totaal verwachten? Want het zal wel heel druk worden op dat moment. Maar hoeveel verwacht je eigenlijk?
1: Ik hoop het. Ja, ik heb geen idee. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer. Als het stortregent, dan zal het wat minder zijn. Maar we hopen dat daar honderden mensen bij elkaar komen.
2: Want hoe groot is de zaal nou eigenlijk werkelijk? Want hoeveel mensen kunnen dan eigenlijk...
1: Nee, dit, dinsdag is het gewoon buiten op het dorpsplein.
2: Ja. Oké, en binnen?
1: Het feest zaterdagavond in de Klaverhal. Daarvoor zijn 1000 kaartjes verkocht.
2: Oh, nou, dat is
1: dus
2: wel
1: dan
2: netjes.
1: Dan kunnen 1000 mensen...
2: Ja,
1: kunnen
2: aardig netjes. Maar ja, jullie kunnen nog meer kaarten verkopen, neem ik aan. Want je zegt ook, hè, kaarten kun je kopen.
1: Ja, nee,
2: ze zijn niet helemaal uitverkocht, neem ik aan. Dan.
1: Ik geloof dat er nu nog 80 kaartjes over zijn. Tenminste, dat heb ik gisteren gehoord. Okay. Dus je moet wel opschieten om...
2: Anders is het zo uitverkocht, dan kun je geen kaartje meer kopen natuurlijk.
1: Precies, precies. Ja. En van de brandweer mogen we ook niet al te veel mensen natuurlijk toelaten. Het moet wel veilig blijven. Dus die 1000 is wel echt een grens.
0: En daarbuiten ook, dinsdag.
1: Dinsdag, zoveel als er op het dorpsplein kunnen. Het zou op zich wel eens leuk zijn om te kijken hoeveel mensen daar terecht kunnen. Dus iedereen is welkom daar. Daar hebben we geen kaartjes voor nodig.
0: Maar goed, dan gaan we speciaal ook voor Ernst nu even Start Me Up draaien. Rolling Stones.

0: Rolling Stones. En nog steeds Arjan in de studio. Welkom. Hi. We hadden het net over maandag en dinsdag, maar woensdag is er ook nog...
1: Ja, woensdag is, wordt ook wel bijzonder. Dan hebben we de zogenaamde Weiland Games. Dat zijn hele sportieve clubs, activiteiten voor speciale teams. Teams die kunnen zich daarvoor opgeven. En die doen dan allerlei activiteiten op Sportpark Haasbroek. Daarbij SJZ. En ja, je moet je voorstellen dat er is een bureaustoelenrace. Er is een stormbaan. Je kunt hobbyhorsen. Ongeveer anderhalf uur per team kun je daar activiteiten doen. Ik zou zeggen, kom allemaal daar even heen kijken. Want dat kan best wel eens heel erg spectaculair worden. Dus woensdag is dat van tussen 4 uur en 9 uur op het terrein van Haasbroek.
0: En dat is al 9 uur 's avonds.
1: Ja, het is 9 uur 's avonds. Ja. Van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Ja. Ja. Wordt best een spektakel, denk ik.
0: Maar je zegt in een weiland.
1: Ja, er is een. Je hebt, in Schotland heb je altijd de Highland Games.
0: Ja.
1: En ze dachten van, hoe moeten we dit nou noemen? En toen dachten ze van, nou, de Weiland Games. Ja. Dus het is eigenlijk meer een grapje.
2: Ja, een goede naam, ja. Maar dat zal een beetje moeilijk zijn als je door het gras heen moet rijden met je stoel.
1: Nou,
2: het
1: kan best zijn dat het je helemaal niet makkelijk gemaakt wordt met je rolstoel. Dus misschien moet je wel door het gras. Ik weet het niet, maar het zou best kunnen.
2: Ja, het klinkt wel zo van, de Weiland Games. Dan moet je over een weiland heen gaan rijden met je bureaustoel. Ja. Weet ik veel wat je gebruikt om een race te doen.
1: Precies. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik zou zeggen, meld je aan. Dan krijg je de instructies. En het wordt echt een groot feest.
0: Met een bureaustoel of met een rolstoel?
1: Nee, een bureaustoel.
2: Met een bureaustoel. Met wieltjes eronder.
0: Maar we hebben natuurlijk... Ja. We zitten
3: hier. Vergeet je kilt niet.
1: Ja, vergeet je kilt niet. Precies.
0: En we zitten natuurlijk in Zoeterwoude. Maar kunnen er nog mensen in een rolstoel meedoen?
1: Uiteraard. Ja. Ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn voor een speciaal team. Met
2: ja, is dat überhaupt wel klantvriendelijk naar die festival toe? Mensen kunnen bijvoorbeeld niet lopen, die zitten in een rolstoel. Is daar wel, kunnen ze daar dan naartoe? Is dat ook een beetje groot?
1: Ja, kijk, je moet je voorstellen dat er is voor iedereen wat wils.
2: Ja.
1: En ik denk dat de stormbaan nou niet misschien geschikt niet is voor iemand in een rolstoel. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei activiteiten. Je kunt heel goed naar het Korenfestival. Je kunt heel goed naar het feestavonds. Dus er is echt wel een programma samengesteld waarbij iedereen op een bepaald moment naartoe kan.
2: Ja,
1: ja, en daar is echt wel goed op gelet. Dus ook voor de kleintjes en ook voor de minder mobielen, zal ik maar zeggen.
2: Kleintjes, minder grote kleintjes.
1: Ja, de minder kleine grootjes. Ja.
0: Maar jullie hebben wel aangedacht aan mensen met een beperking.
1: Zeker,
0: maar,
1: zeker, zeker. Want wat ik net zeg, iedereen weet dat we mensen hebben die daar... die minder valide zijn en die van een rolstoel afhankelijk zijn. Dus daar houden we zeker rekening mee. Ja.
0: Dat is mooi geregeld.
1: Precies. Dat hebben ze goed gedaan. Ja.
0: En verder, dat is de woensdag en de donderdag, vrijdag, hoe ziet die?
1: De vrijdag is er niks meer. Op donderdag is er nog de wandeling die er ook op maandag is. Die kun je ook op donderdag nog een keer doen. Die wordt dan om 10 uur 's ochtends gehouden. En om 7 uur 's avonds. En die begint dan bij de eendenkooi.
0: En, ja. En als mensen zich op maandag zo actief voelen, mogen ze dan ook op donderdag nog een keer meelopen?
1: Tuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
2: En is dat dan een soort van een marathonloop? Als het
1: nee,
2: zo,
1: het is echt een wandeling. Het is een wandeling.
2: Een soort van, ja, je hebt de Nijmeegse Vierdaagse en zo.
1: Ja,
2: en,
1: ik weet niet precies. Volgens mij is het 7,5 kilometer. En dat is hier vooral door het dorp langs allerlei plekken die van belang zijn of die historisch zijn in Zoeterwoude. Dus het is gewoon voor iedereen te doen. Het is niet een sportieve activiteit. Het is gewoon lekker relaxed en luisteren en nog meer leren.

0: wat het is. Ja, als het regent, dan is het misschien de regenjas handig. En anders wat luchtige kleding. Maar zoals je normaal gaat wandelen, trek goede schoenen aan, zou ik zeggen.
1: En we hebben natuurlijk bekende mensen ook in Zoeterwoude wonen.
0: Ja.
1: Net buiten de uitzending hadden we het over al over artiesten die we net hadden.
0: Ja. Ja.
1: Maar we hebben hier natuurlijk ook een... wij zijn een radiostation, maar onze achterbuurman is ook een radio-dj.
0: Is dat zo?
1: Frank Daanen.
0: Oh, ja, ja, ja. Die ken ik natuurlijk wel van het radio, ja.
1: Kom je die wel eens vaak tegen bij de bakker?
0: Ik niet helaas, nee. Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet hier in Zoeterwoude. Maar ik wist niet eens dat hij hier woonde, maar leuk. Leuk, ja. Ja. Ja. Daar hebben jullie vast goede contacten mee als dj's.
1: Nog niet. Nee, maar komt wel.
0: Oké, nou ja, hij zal vast het geweldig vinden om hier een keer te komen. Ja. Ja.
1: En ben je zelf ook bij de hele week aanwezig?
0: Ja, dat probeer ik wel. Ja, ik in ieder geval morgen. Ja, is morgen al? Ja, morgen is het al zaterdag.
1: Ja,
0: ja, morgen ben ik er de hele dag bij. Een van onze andere collegeleden, Angelique Beekhuizen, die de wethouder vooral voor sport en het sociaal domein, die gaat op zondag naar de Eendekooi. En zo wisselen we het een beetje af. Maar ik zal er ook dinsdagavond in ieder geval ook bij zijn als het grote feestmoment daar is.
2: Met hoeveel mensen hebben jullie het nou georganiseerd? Want dat doe je niet alleen of met z'n tweeën of met z'n drieën. Ik neem aan dat je daar wel een hele team voor hebt samengesteld.
0: Precies. Er zijn ontzettend veel mensen die daaraan bijgedragen hebben. Die hun tijd ervoor in geïnvesteerd hebben. Die gesponsord hebben. Die geholpen hebben met allerlei materiaal en diensten. Maar er is een kernteam van ongeveer 5-6 mensen die dit allemaal georganiseerd hebben. En het is denk ik goed dat je er even aandacht voor geeft. Want die mensen die hebben echt een enorme inspanning gedaan. Die hebben een geweldig programma neergezet. Die hebben echt, als je ziet aan hoeveel duizend dingen je moet denken om zo'n feestweek te organiseren. Dus petje af voor wat die mensen gedaan hebben.
2: Komt daar bijvoorbeeld nou ook een radiostation te staan? Dat de mensen ook geïnterviewd worden op de radio en zo, op zo'n feest?
0: Nou, een van de betrokkenen is Robert Beurzen van Centraal Plus.
2: Ja. Ja.
0: Dus die zal zeker zorgen dat er uitzendingen komen en dat er geïnterviewd wordt. Jazeker.
2: Nou, dat is wel heel mooi. Als dat.
0: En ik denk dat Sleutelstad ook best aanwezig zal zijn. Dus ik denk dat we genoeg aandacht krijgen.
3: Niet maar.
0: Ja, zeker.
1: Zeker. Jullie waren al best wel lang bezig met 750 jaar. Zijn jullie ook al bezig wat er over 25 jaar gebeurt?
0: Oh,
1: met
0: ja.
1: Nou, 775 jaar.
0: Zover kijken we nog niet vooruit. Ik denk dat het fijn is als we een geweldige feestweek nu hebben. En als we daarop terugkijken, dan zullen misschien de eerste ideeën weer komen van nou, de volgende keer gaan we dit en dat doen. Maar dat is nu nog niet.
1: Nee.
2: Hebben jullie nou elk jaar een ander thema wat dan in een feest valt? Want ja, je hebt niet als je zeg maar één keer in zoveel tijd een keer een feest hebt van, van het
0: feestjaar. We hebben natuurlijk ieder jaar het dorpsfeest. Hè?
2: Ja, en dat heb je dan ieder jaar. Heb je dan ook hetzelfde thema of doen jullie dan elke keer een ander thema? Niet dat het elke keer hetzelfde wordt.
0: Dit is heel speciaal vanwege het 750-jarig bestaan.
2: Ja.
0: Maar het andere is puur omdat het leuk is om een feest te organiseren. Dus daar is niet zozeer een thema aan gekoppeld.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nee.
1: En wat maakt het dorpsfeest dan ook zo leuk dan?
0: Ja, je moet je voorstellen dat het heel bijzonder is dat we al 750 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Dat kan lang niet iedereen zeggen. Dus het is heel... Ja, ik vind het een hele eer om net op dat moment in Zoeterwoude te zijn en dan ook nog in het college te zitten. Dus het is heel bijzonder. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Dat dit niet iets is wat zomaar gebeurt. En dit gebeurt ook nooit meer. Het is nooit meer 750 jaar.
2: Nee,
0: dus kom dat ook met z'n allen vieren. En laten we er met z'n allen met heel veel plezier bij stilstaan.
1: Zeker, maak er maar een leuk feestje van deze week.
0: Ik ga het doen.
1: En dan maken we hier ook nog eventjes een muzikale feestje van met Femke Hengeveld. En dankjewel voor je komst. En
0: heel
1: misschien
0: graag
1: tot over 25 jaar.
0: Nou, ik zal erover nadenken. Dankjewel. Ja. Ik vond het erg leuk om hier te zijn.
1: En dan interviewen we je kleinzoon ook over 25
0: precies.
1: jaar.
0: Precies. Ja, we hebben net afgesproken dat hij dan wethouder is, hè? Toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Dankjewel.
1: En een goed weekend.

0: Ja, feestje Femke Hengeveld. En sowieso een feestje net met Arjan... Arjan Agema, die nog in de redactieruimte in een mooi gastenboek schrijft.
1: Ja, die moet nog even het boekje volschrijven. Hè? Dat, ja. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel een erg leuke interview vandaag, Ramon.
0: Zeker, en kom sowieso naar het 57-jarig bestaan van het mooie boerendorp.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd naar dat...
1: Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe het allemaal gaat lopen.
0: Naar dat gamerfeest.
1: Ja, precies.
0: Met je bureaustoel door de weiland.
1: Ik zie het al helemaal gebeuren. Ja.
0: Maar goed, het wordt sowieso een beautiful day in Zoeterwoude. En die gaan we nu ook draaien. Beautiful day, you too.
2: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show.

0: deze dag kun je sowieso afschrijven tot een beautiful day.
1: Ja, het is toch ook een beautiful day eigenlijk. Vandaag is het ook weer lekker weer. Altijd. De zon heeft wel flink geschenen en het schijnt nog steeds.
0: Altijd, sowieso. Dus, het is sowieso elke vrijdag een beautiful day.
1: Elke vrijdag is het een beautiful dag, ja. Ja. Nou ja, we hebben soms ook wel eens regen gehad, toch, Ramon? Ja. Dus,
0: maar sowieso in de studio is het altijd wel een beautiful day.
1: Dat is altijd zo, ja. Absoluut.
0: Maar goed, ik denk dat we nog 2 platen gaan draaien.
1: Oh ja, de tijd die gaat er alweer snel, hè?
0: Ja,
1: jeetje, de tijd tikt al behoorlijk aan als wij zo lekker in de uitzending zitten. Hier bij Radio Gemiva.
0: Sowieso. Nou, ik hoop dat Glenn ook meeluistert nu. En dat ik hoop dat Glenn volgende week weer lekker uitgeslapen is.
1: Nou, dat hoop
0: ik
1: ook.
0: Dus ik hoop dat Glenn volgende week weer komt, maar... We gaan nu nog, wij draaien nu nog Dani Californië.
1: Oh, is ook een lekkere plaat.
0: Omdat Glenn daar geboren is, dacht ik van, laten we die maar draaien. En hij vindt Son Mieux ook altijd wel leuk. Dus Glenn, als je luistert, Tonight Son Mieux en Dani Californië. En veel plezier zometeen met Marijke en Dylan. En mij hoor je weer volgende week weer. Tot volgende week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
1: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
0: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
2: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
0: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur spookgoed door Tom Dekker van samenstelling en presentatie en vanavond onze techniek. En vanaf tot 9 uur Marcel Voort met Bruce Power. Vanavond is weer een avond waarin we blokjes van bepaalde albums gaan doen. Album was op zich wel leuk, die nummers, maar niet voldoende leuk om te kopen. Maar de nummers die ik wel leuk vond, heb ik aan elkaar geplakt en die gaan we vanavond draaien. We beginnen met het album Songs from the Seasons, maar de tweede cd. Dat album is gemaakt door Joshua Burnell. Dat is een lekkere ouderwetse folk zoals het hoort. En ze geven een perfect beeld in twee albums van de kunstenaarschap van Joshua Burnell. Van het album van Joshua Burnell, drie tracks. The Blacksmith, Boys of Bethlehem en Black is the Color. Joshua Burnell.

Na Joshua Brunel gaan we door met een album Boomerang Town van Jamie Harris. Dat is een album uit 2023. En het is iemand die gewoon haar eigen weg gaat en met een prachtige stem haar liedjes tegen horen brengt. En van dat album de drie tracks achter elkaar, The Fair and Dark Haired Lad, vol, oftewel Devin's Song en Missing Someone, Jamie Harris.

En na het album van Jamie Harris gaan we door met een album van Nick Hart. En dat album is getiteld Sings 10 English Folk Songs. We hadden namelijk al een keer een album gemaakt, Sings 8 English Folk Songs. En een album, Nick Hart Sings 9 English Folk Songs. Ja, en dan moet je toch een keer een album maken waarbij je die 10 nummers achter elkaar zingt. Van dat album uit 2020 is dit, 2022 moet ik zeggen, twee tracks. Dives en Lazarus en May Song. Geniet van Nick Hart. Hij komt later in dit programma nog een keertje terug.

zijn we toegekomen aan het ene laatste blokje. En die is van een album van Maria McCormack, Matters of the Heart. En dat is Ierse blues, folk rock, country, singer-songwriter muziek. Van dat album heb ik drie tracks afgehaald. Girl with Good Intentions, and One Night Only, and Too Many Days. Geniet van Maria McCormack.

En dan Maria McCormick gaan we door met Nick Hart. Ja, daar hebben we hem weer. Maar hij doet dit album samen met Tom McCormick. Is opgenomen in 2023. En dat album is getiteld The Color of Amber. En van dat album ook weer drie tracks. The Jolly Bold Robber, Three Jolly Snakesmen en The Raggle Taggle Gypsies. Misschien dat het laatste bekend voorkomt. Mensen, ik hoop dat je genoten hebt van de blokjes die ik vanavond samengesteld heb. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Blues van Marcel Vos. Wat mij betreft graag tot volgende week. Heel prettig weekend. Dag.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
1: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
0: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
2: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
0: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in

0: zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, we hebben begonnen met Shake. En het was Uptown Funk met Bruno Mars natuurlijk. En het was een plaatje 2015. Ja, dat is weer een tijdje geleden. Maar een lekker nummer, kunnen we zeggen. Met Mark Ronson. En ja, zo'n goede om mee te beginnen. Dachten we zo in het uurtje soul, blues, funk en reggae vandaag. Ja, we gaan dus uit deze stijlen gaan we vooral putten. En dat is altijd weer de laatste twee weken, als je net hoorde, van de maand. En zo gaan we dus verder met een plaatje uit 1963. Het lied is afkomstig van het debuutalbum Presenting the Fabulous Ronettes. En dan hebben we het natuurlijk over de Ronettes. En ja, dat zijn plaatjes die Brian Wilson voor zijn plezier draaide. Bijvoorbeeld een ander nummer van de Ronettes, Baby Love, draaide die iedere dag. Iedere dag. Be My Baby, ik zeg het fout, want Baby Love is natuurlijk van de Supremes. Maar deze van de Ronettes mag er ook zijn. Een lekkere soul knakker, kraker. Uit 1963, dus uit diezelfde tijd, Baby Love. Baby I Love You.

0: Frankie uit 1985. Juist, die missen we nog even. Een nummer van de Amerikaanse muziekgroep Sister Sledge. En dat staat op het album When the Boys Meet the Girls. En ja, dat is een lekker nummertje, vind ik altijd. Een beetje niks aan de hand nummer, maar ja, wel een heerlijke melodie. En de tekst gaat over Frank Sinatra. Er deed een misverstand de ronde door het nummer... dat het nummer over Frankie Goes to Hollywood zou gaan, maar dat is helemaal niet zo. De plaat werd dus door Cheek frontman Nile Rodgers geproduceerd, die voor Sister Sledge ook eerder natuurlijk He's the Greatest Dancer en We Are Family produceerde. En volgens Kathy Sledge haatte Rodgers het nummer toen de groep het nummer aanbood. Maar een week later zei Rodgers dat hij het nummer niet meer aan zijn hoofd kreeg. En ja, zo'n nummer is het inderdaad. Het bereikte de Nederlandse top 40, de negende plek. Ik vind het ook een lekker nummer. Vandaar dus eventjes naar voren gehaald. Je hoort hem wat minder dan die andere grote hits die ik net noemde. We zijn dus bezig met de Shake, met de specials. Die we de laatste twee weken dan hebben. Altijd van de maand met de special dan altijd. De laatste twee weken doen we altijd blues en soul, funk, reggae. En zo zijn we in de spotlight beland. En daar doen wij reggae-luisteraars.
1: In de spotlight.
0: In 1980 kwam het album Uprising uit. En dat is opgenomen. Ook opgenomen in het verzamelalbum Legend, het nummer wat ik ga draaien. In juni 1980 werd het nummer op single uitgebracht. En in juli dat jaar volgden Australië en Nieuw-Zeeland. En het nummer is geschreven natuurlijk door de Jamaicaanse reggae-artiest Bob Marley in een vliegtuig in 1979, terwijl de Wailers experimenteerden op de gitaar. In het midden van het nummer citeren de achtergrondzangers een couplet van Marley's eerste single Judge Not. The road of life is rocky and you may stumble too. So while you point a finger, someone else is judging you. Ik vind het altijd een lekker plaatje. Could you be loved? Daar gaan we dus mee beginnen. En we eindigen met een schitterende versie uit 1977 van het album Exodus. Dus ietsje eerder jammin'. Ook een langere uitvoering. Dus lekker reggae in de spotlight. Bob Marley en The Wailers.

Luister eens lekker Bob Marley. En van, ja, van reggae gaan we dus gewoon naar de blues. Melvin Taylor maakt dit nummer in 1984 en het blijft een uitstekende blues. I play the blues for you.

mooi was toen er een snaar brak. Ik heb een keer zien spelen. Toen speelde hij gewoon door. En je hoort het gewoon niet. Geweldige gitarist ook. Zanger. Een beetje jazz, blues, rock. Opgebeld Melvin Taylor. I'll play the blues for you. En zo gaan we in deze special gaan we gewoon lekker verder. Luisteraars naar Roy Buchanan. De man die gevraagd werd door de Stones. Maar het net niet werd. Een beetje een verlegen man. Maar ik heb hem één keer live gezien in Paradiso. En wat kan die man gitaar spelen? Wat kon, moet ik zeggen, want hij is er niet meer. Geweldig. In een zaal vol luchtgitaristen. Ja, speelt hij de sterren van de hemel. We gaan het luisteren in de cover. Want daar hebben we het over. We spelen twee covers achter elkaar. We laten twee covers achter elkaar horen. Want ook de nieuwste van Van Morrison. Ja, ja. Rock Me Baby staat daarop. Van B.B. King is een cover. En dat doet hij samen met Buddy Guy. Dus we gaan twee covers achter elkaar laten horen in de cover.

0: Ja, luisteraars, lekker. Dat waren Van Morrison en Buddy Guy. Rock Me Baby, een nummer van B.B. King uit 1952. Muddy Waters nam het in 1956 ook nog een keer op. Rock Me Baby. Lekker nummer. Goede uitvoering van de nieuwste van Van Morrison. Ja, je hoort die scheurende gitaar van Buddy Guy lekker doorheen. Prachtig toetsenspel ook trouwens. Roy B. Kennen daarvoor met natuurlijk een klassieker. Hey Joe, die kennen we. Of de meeste mensen kennen die natuurlijk van Jimi Hendrix. We gaan verder met een stukje rock soul, zeggen we dan. Dus tussen rock en soul, en dat hoor je wat minder vaak. Ik vind het een schitterend nummer van Creedence Clearwater Revival. En daarna horen we Screaming Jay Hawkins. En dat is ook weer bekendgemaakt later door Creedence Clearwater Revival. Dat werd een grote hit in de 70s. Maar het origineel is uit 1953. We gaan luisteren naar de prachtige Creedence Clearwater Revival eerst. Long As I Can See The Light van Cosmos Factory uit 1970.
1: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.

Schitterend die stem van Screaming Jay Hawkins. Doet zijn naam helemaal eer aan. Ja, zo is hij genoemd. Hij wilde eigenlijk operazanger worden, moet je nagaan. Maar hij werd toch maar blueszanger. Hij werkte in 1951 werkte hij nog samen met jazzgitarist Tiny Grimes. Daarna koos hij voor een solo loopbaan. Hij viel op door een extravagant voorkomen en stond getooid in een luipaardhuid en rood leer op het podium. In 1956 scoorde hij dus deze hit, I Put a Spell on You. Ja, luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen en we gaan eruit met een prachtige van Holland Oates, Every Time You Go Away. Toepasselijk. En ik zou zeggen, take care. En Elion Griffioen, bedankt voor de techniek uiteraard.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

zeer goede avond. Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van de Gouden Stad Radio. Geen reguliere uitzending vanavond, maar wel lekker lange live nummers. Grote stappen, snel thuis. En als er iemand is die veel live albums heeft opgenomen, dan is het wel Joe Bonamassa. En daar is in juli jongstleden weer een topper bijgekomen. Joe's ode aan Rory Gallagher, The Spirit of Rory Live. Opgenomen in Cork, Ierland, met onder andere Gary McAvoy. Op bas hoort u Cradle Rock.

Ja, Joe Bonamassa live in Cork en hij is al 25 jaar de onbetwiste nummer 1 bluesrock gitarist van de wereld. Maar de man die nog veel langer in het vak zit is Chicago blueslegende Buddy Guy. The last man standing van zijn generatie, althans als dit programma zo eind juli wordt opgenomen, want hij is 90 jaar oud en dus een man van de dag. Live opgenomen in zijn eigen club Legends hoort u Buddy Guy met Damn Right I've Got The Blues uit 2012. En die club Legends heeft hij overigens al in bezit sinds 1989. En vroeger was het zo, zei je Buddy Guy, dan zei je Junior Wells. Ik heb ze vaak zien optreden samen. Helaas is Junior al in 1998 overleden. Broken Hungry werd trouwens ook live opgenomen in Buddy Guy's Legends. Maar eerst Buddy Guy himself. The other way, Buddy Guy,

Ja, lekkere funkblues van de late great Junior Wells zang mondharmonica live in 1997. En Rick Astrin is ook een geweldige mondharmonica speler. Lang was hij succesvol met de band Little Charlie and the Nightcats. Met de toenmalige gitaristen van de band Little Charlie Beatty. Maar die hield ermee op na 10 jaar. En ja, toen heeft Rick Astrin een aantal albums gemaakt onder zijn eigen naam. Maar later heeft hij toch weer de draad opgepakt met een nieuwe partner in crime, Kit Anderson. En de band gaat nu verder als Rick Astrin en de Nightcats. Van het album Live, You Asked For It uit 2014, een mooie langzame blues met een welgemeend advies: Never Trust a Woman.

Ja, ijzersterk hoor. Off the handle van de enige echte Rory Gallagher. De Ierse blueslegende live in San Francisco. In 1979 met Ted McKenna drums en Gary McAvoy bass. Hij had nog meer live blues opgenomen in de Verenigde Staten. Want Albert Cummins is een uitstekende Amerikaanse bluesrockgitarist uit Massachusetts. En hij heeft 10 albums gemaakt, waaronder Feels So Good Live uit 2000. En hij heeft de Barrel House Blues.

het Dashy Trucks Band live in 2011 met Rolling and Tumbling. Een bluesklassieker die al in de jaren 20 van de vorige eeuw, dus bijna 100 jaar geleden, opgenomen werd door Hambone Willie Newern. En toen heette het nummer Roll and Tumble Blues. In deze band is Susan Tedeschi de leadzangeres en de tweede gitarist. En Derek Trucks is de leadgitarist. Een van mijn favoriete Southern Rock bands van dit moment die veel blues en soul in hun muziek verwerken. Ja, we sluiten dit programma zometeen af met Albert Collins. Ik heb ooit een interview met Albert gehad dat gepubliceerd is in Blok Magazine. Hij was toen in Nederland voor een optreden op het North Sea Jazz Festival en zat in het hotel daar vlakbij. Een heel bescheiden en vriendelijke man. Hij wordt wel genoemd de Master of the Telecaster, de Iceman en ook de Texas Razor. En hij mag dit programma uit afsluiten. Een bekende instrument van hem, Frosty.

0: ladies and gentlemen.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.
8: In Gouda gebeurt het, bij Gouwestad hoor je het.
9: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

Ja, zo kun je ook een zaal in vuur en vlam zetten. Alicia Keys. Hoe vaak zal die al wel niet op het North Sea Jazz Festival hebben opgetreden? Zelfs stiekem kijkend naar James Brown. En te proberen James Brown haar over te halen om het podium te betreden. En daar was ze toch net even te shy voor. Nou, dat had ik nou niet het gevoel bij deze opname. Haar klassieke debuutplaat Songs in A Minor is heruitgebracht. Het is geloof ik alweer... 30 jaar oud, deze plaat. Ja, zeker wel. Dus ze hebben besloten om er een deluxe edition van te maken. Met deze live uitvoering van een band die ook steeds meer door jazzmuzikanten wordt ontdekt. En het is niet de eerste keer dat ik The Doors in een verjazzed of versoulde versie laat horen. Nou, ik vind dat zij wel heel erg goed. Ze had het wel wat langer mogen spelen, vind ik zelfs. Een hele mooie uitvoering weggaf van een van de grootste hits van The Doors. Light My Fire. Terug te vinden dus op de deluxe edition van de LP Songs in A Minor van Alicia Keys. Voor mij een van de laatste uit de rugzak collectie van Willem Minderhout. Maar ik kan je zeggen, er staat nog een berghut vol met cd's en platen. Dus daar gaan we nog vrolijk uit putten de komende tijd. Maar dit was er eentje van de Zweedse formatie Ton Bruket uit 2010. Een act-cd. En zo te zien zelfs de debuutplaat. Den Berglund, de leider van deze groep, is in Zweden en in Scandinavische landen een erg gekende bassist. En hij vormt een band, bestaat overigens nog steeds, met Jan Lindström op de gitaar en piano. Martin Hederos ook op piano, orgel en viool en accordeon. En Andreas Werlin op de drums en percussie. Hele bijzondere band. Jazz en volksmuziek gaan bijna hand in hand. Daarom altijd goed om ze weer eens te laten horen. Van de eerste plaat luister naar Sister Sad. Den Berglund, Ton Bruket.

altijd een feest om de man weer terug te horen. Wat was dat toch een fenomeen. Een compositorisch genie. De vibrafonist en slagwerker Bobby Hutcherson. En gelukkig de platenmaatschappij, in dit geval Blue Note, brengt eens in de zoveel tijd weer materiaal heruit van hem op LP. En dat geldt dus nu ook voor de uit 1965 daterende plaat Components. En je hoort het titelstuk Bobby Hutcherson. En daarvoor uit 2010 Dan Berglund, hè, zo moet je dat uitspreken. Dan Berglund's Toonbrücket. Je hoorde muziek van hun debuutplaat, het 2010 op het ACT label uitgebracht. Ooit een klein label en nu een van de labels met toch wel heel veel verschrikkelijk goede jazzmuzikanten bij elkaar verzameld. Berglund op de bas, John Lindström op de gitaar en de piano. Martin Hederos op de piano, viool en accordeon en Andreas Werlin op drums. En je hoorde het openingstuk van deze plaat uit 2010, Sister Sad. 1975. Aandacht voor Willem Breuker.

Wat een fenomeen is dat toch, Adrian Young. De Amerikaanse componist, arrangeur, muziekproducent. En hij maakte elk jaar wel een paar platen. Die meer dan de moeite waard zijn. Zijn muzikale maat is Al-Shahid en Muhammad. En die kennen wij allemaal. Van de band A Tribe Called Quest. Maakt met hem een prachtige serie die nog steeds loopt. Jazz is Dead. En daarin werkt hij dan hun beide dus samen met gekende grote namen uit de jazzmuziek. En ja, produceert dat. Gooit daar swings in. Nodigt weer gasten uit. Die mee rappen, meespelen, meeblazen. Onder andere een grote vriend van de heren is onder andere Kendrick Lamar. Ja, dan wordt het één groot feest. En voor zijn nieuwste plaat liet hij zich inspireren op de Afrikaanse disco uit de jaren 70. Afro Disco Makossa heet die plaat. En je hoorde het nummer Feel the High Life. En daarvoor met een irritant kraakje. En bij de vorige eigenaar moet dat een kat zijn geweest. Die zich in het vinyl, op het vinyl had gestort. Ja, dat zijn dingen waar ik dan echt niet op let hoor. Dan neem ik het gewoon mee. Willem Breuker. Ja, ik ben een groot liefhebber van zijn man, van de mans werk. Ik heb hem nooit live gezien. Na zijn dood besloot het collectief zich op te heffen. En onder het motto, ja, als Willem er niet meer is, dan houdt het op. Maar zijn vrouw Olga Zuiderhoek, die en ook een aantal muzikanten van het collectief hadden uiteindelijk wel zoiets van die honderden composities die die man gemaakt heeft. Ja, die raken zo wel in het vergeetboek terecht. En dat vond ze toch wel triest. Dus de kans is groot aanwezig dat het Willem Breuker collectief weer gaat spelen. Natuurlijk zonder de meester, maar gewoon met de muzikanten die al die ervaringen met hem hebben gedeeld. Dit hier was een plaat uit 1975. Breuker werd gevraagd om toneelmuziek te maken bij het stuk Getrommel in de Nacht van Bertolt Brecht. En dat deed hij voor theatergroep Baal. Maar zowel theatergroep Baal als Willem Breuker waren erg populair in Frankrijk. En zo werd besloten om de hoes tweetalig te maken. Getrommel in de Nacht werd Tambour dans la Nuit. Muziek pour la pièce de Bertolt Brecht. Je hoorde de ballade van de dode soldaat. En in het Frans wordt dat dan weer La Ballade du Soldat. Morgen. BVH's 013 was het nummer. En als je goed zoekt, nou, misschien vind je hem dan nog wel. Prachtige plaat. Zelfs met een kattenpootje op het vinyl. CD uit de collectie van Minderhout. Robert Wyatt. Ja, toch een fenomeen. De drummer van Soft Machine die Angel Dust gebruikte. En dacht dat hij kon vliegen. En daardoor kwam hij in een rolstoel terecht. Zijn stem is briljant en iedereen kent via Elvis Costello en het trompetgeluid van Chet Baker zijn compositie Shipbuilding. 1993 werd er een plaat uitgebracht onder de titel Mid-80s, waarin Wyatt allerlei tracks en composities die nooit gebruikt waren voor LP's op een cd'tje zette. Uit de jaren 80 dus. Luister naar zijn versie en visie van Round Midnight van Thelonious Monk.

En steeds meer grote jazzmuzikanten, maar ook popmuzikanten, weten het Metropole Orkest te vinden. En zo geldt dat ook met Cécile McLaurin-Salvant, die een prachtige nieuwe plaat heeft uitgebracht. With Every Breath You Take heet die plaat. En daarop allerhande croonerstukken, maar ook jazzstukken. En dit prachtige lied van Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg. Ooit een grote film uit 1964 met in de hoofdrol Catherine Deneuve. Het is maar dat u dat nog maar weet. Prachtige plaats was afgelopen jaar, dit jaar dus 2026, de sensatie, of een van de sensaties op het North Sea Jazz Festival. En het is echt een fantastische jazzmuzikant. Onthoud haar naam, als u dat al niet deed. Cécile McLaurin-Salvant, With Every Breath You Take. En daarvoor Robert Wyatt met een toch hele vrije uitvoering van Round Midnight van Thelonious Monk. Terug te vinden op een cd getiteld Mid-80s. Een plaat alweer van 15 jaar oud. Het moment dat Colin Benders met Erik Vloeimans een samenwerking aanging. En dat leidde tot de formatie Kite Crash. En daar zaten nogal een aantal hele vette namen in, hoor. Naast Benders en Vloeimans op trompet zat er onder andere de vocalist Pax, Niels Broos op de toetsen, Martijn den Duif op de dubs, Gulli Gudmundsson op de bas, Jasper van Hult op drums en Jeroen van Vliet op de toetsen. Ja, dat zijn allemaal mensen die het op eigen kracht anno 2026 gewoon makkelijk halen. Van die plaat Kite Crash draaien wij het nummer Simambem. En daarmee ga ik u meteen verlaten. Ik wens u nog een hele mooie morgenmiddag, avond, vannacht. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan. Hoi.

0: come on in. Sit right here.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven...